0: legd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

gitaar, jij de drums. Iets met roses, iets met guns. En je zei me, luister meisje.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de zevende dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 4. Daar is het oponthoud 10 minuten. En 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven, daar rijdt het langzaam bij Moergestel, nu 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Er staan nog niet veel files. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Noordschot 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Knoopentempel en Waardenburg, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 8 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem bij Knoopend Bankhoef 5 met 10 minuten vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Daar staat file door een ongeluk tussen Roosendaal en Heerle, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spier in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Knoopendijl 10 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan met daar een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar wat langere files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkijk 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

snel zou ik er niet verdwalen, denk ik. Japan. Ik vind maar een end vliegen. Shawn Mendes en Z hoorde je op je woensdagochtend hier op Breda nu. Daarvoor trouwens nog Ed Sheeran met Sing. Ja, je werkdag is weer begonnen. Maarten werkt mee is natuurlijk weer begonnen. Ik ben er gewoon weer lekker voor je bij vandaag tot aan 12 uur. Om jou lekker die ochtend door te gaan helpen natuurlijk. Want ja, dat is iets wat je natuurlijk iedere dag nodig hebt. Hè? Dat steuntje in de rug.

Want de dag is gewoon weer begonnen met een hele lading muziek die ik voor je heb meegenomen. Het komende half uur onder meer. Ja, wat zit er dan allemaal voor je aan te komen? Ja, Ariana Grande heb ik bijvoorbeeld voor je. Nickelback en Aztec en Pitbull, die komen er ook voor je aan. Ook Måneskin. Maar eerst Son Mieux, Dark Before the Dawn.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Nou, voor wie zich afvroeg, is muziek uit de jaren 50, 60, 70 nog bruikbaar? Ik denk dat je hier wel je antwoord hebt. Tenminste, antwoord gegeven door Aztec Pitbull en Gabri Ponte. Pretty Woman, maar dan in een wat eigentijdse remix, hoorde je tijdens Maarten werkt mee hier op Breda, nu op jouw woensdagochtend. 5:30 is het zo.

0: stel je voor dat ik te vroeg ben met de Breda-update. Ja, dat kan natuurlijk niet. Goed, inmiddels is het zo ongeveer 9:30 geworden. Die Breda-update en de verkeersupdate, die zitten er natuurlijk voor je aan te komen. Daarna nog een hele lading muziek, onder meer van Lovie, Dean en Diggy Dex. Eerst Calvin Harris.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Er staat nog wel file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Vught 2 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand? Dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: dichtbij.
1: Dikke deks op Breda nu. Je hoorde altijd dichtbij. En Olivia Dien daarvoor met Baby Steps. Zometeen muziek voor je van Eva Max. Eerst Blackbird met een advies voor zometeen bij het Breda's koffiemoment. First in line. Deze

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Eva Max op Breda nu. Je hoorde Thorn en Blackbird daarvoor met First in Line. Zo tegen 10 uur, waar het inmiddels tijd is voor het Bredaanse koffiemoment. Waar we met z'n allen tegelijkertijd op die koffieautomaat af gaan stormen. Om die sloot cafeïne tot ons te gaan nemen natuurlijk. En na 10 uur ben ik gewoon weer lekker bij je terug. Eerst, ja, als ik zeg How Will I Know, denk je waarschijnlijk gelijk aan Whitney Houston. Nou, dan heb je het mis hoor. Dit zijn de Amazons uit 2022 met de gelijknamige plaat.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende 2 dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen 2 luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

10 uur geweest, je luistert naar Breda nu, naar Maarten werk mee. Tot aan 12 uur ben ik er voor je bij. Met de koffie in je hand hoorde je PhD, I Won't Let You Down. En Europa daarvoor met Madison Beer, All Day and Night. Een hele lading muziek heb ik het komende half uur voor je. En ik denk dat ik gewoon echt lekker het komende half uur gewoon even platen voor je gaan draaien. Ronan Keating bijvoorbeeld, Tom Grennan, ook Barry Can't Swim komt er voor je aan. Liam Payne en Neil Horan, dus die komt er nu voor je aan. Too Much to Ask.

0: Miley Cyrus en Dua Lipa Prisoner hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda. Nu zo rond 10:30, dat is het inmiddels alweer geworden. De Breda-update, die komt er voor je aan, dat moet ik natuurlijk zeggen. Daarna muziek van Rita Ora en Meteor onder meer, eerst voor Hanna.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

nu met Rita Ora, Cardi B en Bebe Rexha. Oh ja, en Charlie XCX niet te vergeten. Girls hoorde je en Meteor daarvoor nog met Nooduitgang. Iets na 22:30 is het inmiddels geworden. En ik moet heel eerlijk bekennen, Studio 2 is voor mij een heel nieuw principe. Het is een beetje... Ja, je kunt alle kanten op. Aan de ene kant gewoon echt keiharde underground klappers draaien. Maar ook echte rock classics. En dat doe ik met alle liefde voor je. Terug naar het jaar 2002 met de Red Hot Chili Peppers. Dit is...

Back to the 90s met Ugly Kid Joe. Everything About You hoort hier. En Nia daarvoor met Drunk Enough To. Bijna 11 uur is het alweer tijd om eventjes de stemming bij je te gaan checken. Dat is op zich wel een probleem, maar Tim Hox heeft de solution.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Alvaro Soler en David Bisbal. A Contratroyente hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda nu. En daarvoor Bente met 3-2-1. Ik realiseer me op dit moment iets. Dat mensen die zeggen no habla español, dat het de grootste leugenaars zijn op deze planeet. Je zegt namelijk letterlijk in het Spaans dat je geen Spaans spreekt. Maar hoe kun je geen Spaans spreken als je in het Spaans zegt dat je geen Spaans spreekt? Nou goed, denk daar maar eens even goed over na. Het is Maartenwerk mee en nog één uurtje tot aan die lunch. Dus nog één uur ben ik er voor je bij. Een hele lading muziek zit er voor je aan te komen. Lord bijvoorbeeld, ook Westlife, Texas. Maar eerst Louis Fonsi. Dit is Dat La Vuelta.

0: je het pop of country of wat dan ook moet noemen. Noem ik het maar gewoon een leuk liedje, want dat is het wat mij betreft gewoon. Stella Lefty hoorde je met Boston tijdens Waartewerk mee hier op Breda Nu. En Cressup daarvoor met Attention. Zo iets rond 11:30 alweer. Richting die lunch is het nog even de Breda update die er voor je aankomt. Daarna muziek voor je van Blondie en Jennifer Lopez onder meer. En we gaan even gas geven zo meteen. Maar eerst is het somber.
1: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van

0: De Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Rijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Rijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Rijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Get Out Breda nu Save Me Tonight. En Blondie daarvoor nog met Atomic. Zo iets na 11:30. Want dat is het inmiddels geworden. Op naar die lunch. Muziek van Benson Boone komt er zo meteen voor je aan. Ook Joe Corey. Maar eerst even een heerlijke lekkere disco classic. Want ja, die moet je ook gewoon af en toe tussendoor draaien. Om eventjes de dansvoetjes een beetje te prikkelen. Dit is Spargo en You and Me.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog zes anderen raakten gewond, waarvan twee ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: lees je zelf.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

en Daydream Eyes hoorde je hier bij Breda Nu in een nieuwe Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. Ik zeg goedemiddag, het is woensdag en het is even na 12. Heb je de broodjes al warm gemaakt? Bijvoorbeeld in de oven of zo? Kunnen harde broodjes bijvoorbeeld zijn, hè? Ik neem maar even een voorbeeld. Nou ja, de komende 2 uur ben ik in ieder geval bij je. En dat gaan we gewoon even lekker samen. Gaan wij de lunch door tot aan 2 uur. Ja, het is ongelooflijk, maar het is echt waar. We zijn er gewoon lekker weer vandaag. Hebben we er een beetje zin in? Ik denk het wel, hè, om heel eerlijk te zijn. Ja, natuurlijk hebben we er zin in. En ik ben er niet alleen. Nee, straks heb ik bijvoorbeeld nog voor je Hugo. Ik heb ook Panic at the Disco die er nog aankomt. En ook Van Velzen. Roel zelf. Ook hij komt straks nog even lekker voorbij. Maar nu is het eerst even tijd voor een plaat. Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen. Ik vind deze zo fijn. Al jaren één van mijn favoriete platen. Het is muziek van Propaganda aus Deutschland. Is dit duo Eye to Eye?

toch wel zeggen dat dit een van mijn favoriete zomerplaatjes is van dit jaar. Hugo samen met Imael, Angel en Ultranate. Je hoorde Move Into The Sun bij Breda nu in Broodje Breda. En dit is muziek van Kita Menari.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Op een of andere manier blijft deze lekker hoor. Stronger van Clean Bandit uit 2015 alweer. Je hoort hem bij Breda nu in Broodje Breda. Tot 2 uur zijn we bij je. Mijn naam is Marco en ik heb zometeen voor jou nog onder meer de Spice Girls en Skunkin' Nancy. Maar eerst aandacht voor Scatman John. Scatman John.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Het lijkt wel een klein beetje een 90s blokje. Was het ook wel een klein beetje natuurlijk met Scatman John, de Spice Girls en Skunk en Nancy. Je hoorde ze allemaal achter elkaar hier bij Breda nu in Broodje Breda. Tot 2 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco. En dit is een van mijn favoriete platen. Huntrix en...

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Jason Derulo samen met Dido uit 2023 hoorde je in dit geval When Love Sucks. En daarvoor de nieuwe van Roxy Dekker, Bare Minimum, afkomstig van haar album Superstar. Ja, ja, het mag geen geheim meer zijn. Hè. Nee, ik ben Roxy-fan. Ja, ik geef het gewoon toe. Ik schaam me er ook helemaal niet meer voor. In het begin had ik nog zoiets van, moet ik dit wel vertellen tegen mensen? Maar inmiddels weet iedereen het volgens mij wel een klein beetje. En weet je, het maakt ook niet uit. Hè. Het is gewoon leuke muziek. Ze doet het heel leuk en ze weet een publiek aan te sporen. Nou, dat spreekt al heel erg voor zich natuurlijk hoe dat werkt. Goed, Breda nu. Je luistert naar Broodje Breda tot 2 uur. Ik ben Marco en we nemen elkaar even mee op die lunchtrip. Zometeen heb ik voor je natuurlijk nog muziek van die All American Rejects. Ook een nieuwe brede update komt eraan. En weet je wat? Omdat het woensdag is, doe ik iets van de Kelly Family. Waarom ook niet? Waarom zou ik het niet doen? Het is een keertje wat anders. Zo vaak draaien we de Kelly Family niet. Dus dat kan wel eens een keer voorbij komen. Best grappig. Tot die tijd heb ik al onder meer Katy Perry.

weet niet wat dat is met sommige platen, maar die kun je soms van A tot Z meezingen. Is bij mij het geval met deze van The All-American Rejects. Je hoorde Gives You Hell bij Breda nu. Zometeen komt hij eraan hoor, de Breda Update. Maar eerst Sam Smith.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De weg staat nu dicht tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nothing But Thieves en Baby Cool of Evelyn. Net hoe dat jij hem wil noemen, want hij heeft een dubbele titel. Dat gebeurt wel eens vaker. Je luistert naar Breda nu, naar Broodje Breda. En ik wil je toch heel eventjes nog iets laten horen van een artiest die ik gisteren ook al voor je draaide. Ik heb het over Mel VF. Dit is Forever. I see you.

0: Slow.
1: Terug naar 2017 met Rag & Bone Man. Je hoort de Skin hier bij Breda nu in Broodje Breda. Tot aan 2 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco. Nou, dat is het bijna, hè. Ik ga zo langzamerhand dus afscheid van je nemen. Want hij staat alweer helemaal klaar om het zo meteen van me over te nemen. Ik heb het over Patrick Hopstaken. Hij is er met de middag van Breda. Tot aan een uur of 5 zal dat zijn. Och, wat is dat nog lang eigenlijk als je erover nadenkt, hè. Ik wens je veel plezier met hem en ik zeg graag tot morgen. Hoi hoi.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Coldplay met Viva La Vida aan het begin van deze woensdag, de 16e september in de middag van Breda. Met dank aan Marco Logiers. Hij was weer tijdens je lunch tussen 12 en 2. Het programma is sinds deze week weer terug hier op Breda Nu Radio. Tot 5 uur is het de middag van Breda en loodsen door de laatste uren van je werkdag. Ja, we zagen de week doormidden. Het is woensdagmiddag. Dat betekent dat we weer halverwege de week zijn en langzaam weer richting het weekend kunnen gaan werken. Met zometeen Ali Black en I Need a Dollar. En dit is de hit van Ella Langley. Nu in de middag van Breda hier op Breda Nu Radio. Dit is Choosing Texas. We'll

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Icona Pop in de middag van Breda en I Love It samen met Charlie XCX. En daarvoor hoorde je nog Lenny Monzo. Dat is een van die artiesten die wel extra aandacht mag hebben. Je hoorde Wrecking Ball in de middag van Breda. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuws Update. Maar voor die tijd nog de Kaizer Chiefs. Dit is Ruby.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft

0: gebied. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

muziek uit de jaren 80 van de Frank Boeien Groep in de middag van Breda met Zwart-Wit. We gaan zo meteen op richting de belangrijkste nieuws binnen en buitenland. Dat hoor je zo meteen zo rond 3 uur hier op Breda Nu Radio. Voor de tijd nog Walking on a Dream van The Empire of the Sun. En dit is David Guetta, Baby.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Tommek en Wommek op deze woensdagmiddag terug naar de jaren 80 in de middag van Breda. En je hoorde Teardrops. Fijn dat je luistert naar Breda Nu Radio. Tot 5 uur is het de middag van Breda. Met zometeen muziek van Tiësto. De Breda's DJ. Samen met Tate McRae en 1035. Nu eerst Mr. Know It All.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Billy Joel en We Didn't Start a Fire. En daarmee gingen we terug naar de jaren 80 in de middag van Breda. Zometeen tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu. Maar voor de tijd hoor je nog Joel Corey en Tom Grennan. Dit is Lionheart.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Cyril en Mario en Still Into You. En dat was in de middag van Breda. Daarvoor ook nog Robbie Williams met Candy. We gaan zo op richting het nieuws van 4 uur. Dat doen we samen met Intwine. Dit is Happy.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu. Want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht is het op onthoud 20 minuten. En tussen Breda en Gilserijen rijdt op dit moment geen trein. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

James Blunt aan het begin van het derde uur van de middag van Breda met Stay the Night. Fijn dat je luistert naar Breda Nu, ook op deze woensdagmiddag. Je hoort nog tot aan 5 uur de fijnste muziek om jouw middag goed af te sluiten. Zometeen met de Eurythmics, een klassieker uit de jaren 80. Sweet Dreams en dit is Temper City, de hit van dit moment. Self-aware.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Ja, als je denkt van dit komt me wel heel bekend voor, dan kan ik je daar wel gelijk in geven. Want je hoorde Ring My Bell. Ja, het was al een hit in de jaren 70 volgens mij voor Anita Ward. En nu is het eruit in een versie van AIDS. Je hoorde Ring My Bell hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu Radio. Zometeen is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Kijken wat het verkeer doet rondom Breda. Kortom, je wordt weer helemaal op de hoogte gesteld. Tot die tijd hoor je Raymond, de Supergirl.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen 1,5 jaar... die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk is het onthoud 30 minuten. Kwartier extra bij kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Bestemoer-Gestel is de vertraging ook 15 minuten. Dan de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Berdicum en Heeswijk-Dinter. Ook weer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Hello.

Klassieker van ABC uit de jaren 80. En je hoorde The Night You Murdered Love. Nou, heb je zelf ook zo'n klassieker die je in de middag wil horen hier op Breda Nu Radio? Nou, ga ervoor even naar onze website www.bredanu.nl en dan naar app de studio. En laat weten welke klassieker jij uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 wil horen in de middag van Breda. Wellicht eventueel morgenmiddag al. Het is vandaag woensdag. Vanavond kun je ook weer luisteren naar Breda Nu Radio. Om 7 uur is er tot aan 9 uur weer het programma Dondersgoed. Gevolgd door Sjaakjes Platengala op de woensdagavond tussen 9 en 11 uur. En morgenmiddag vanaf 12 uur kun je natuurlijk weer luisteren naar Broodje Breda met Marco Luggiersen. En mij hoor je weer morgenmiddag tussen 2 en 5 in de donderdag editie van de Middag van Breda hier op Breda Nu Radio.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk een half uur vertraging. En de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West. 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden

0: raadslid maandagmiddag weten. Rijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Rijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Rijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Doe je er 25 minuten langer over. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 25 minuten vertraging. En een stukje verderop bij Ridderkerk heb je een kwartier extra nodig. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum een kwartier vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg ook een kwartier extra tussen knooppunt Galder en Bavel. Dan bij Eindhoven op de N2 de Randweg in de richting van Den Bosch. Tussen de afrit Waalre en Veldhoven-Zuid een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Ik tel.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

0: afgelopen anderhalf jaar, die voor hen privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders. En daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Rijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Rijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp. Het staat 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord 3 kilometer. Door een ongeval is de linkerrijstrook afgesloten. En dat kost je ook een kwartier extra. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op onthoud is ruim een half uur. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal een uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Trucks I can't bear.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën.

0: zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvaller voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Uw wekelijkse wondervlucht door vervlogen tijden vol machtig mooie muziek. Het is voorlopig even de laatste aflevering. Mijn lieve vrouw en ik, we gaan genieten van een welverdiende vakantie. Maar wees niet bang, op 14 oktober ben ik gewoon weer bij u terug. Vanavond gaan we van start met een fijne cover. Het origineel, dat was van de Fleetwoods en dat kwam uit 1959. Deze versie is uit 1965 en die komt van Gary Lewis en The Playboys. Dit is het welbekende Mr. Blue.

Gary Lewis en de Playboys. Ja, Gary, dat is de zoon van de bekende Amerikaanse komiek en acteur Jerry Lewis. En zijn band die had, ja, ondanks de licht ondeugende naam, medio jaren 60 het imago van ideale schoonzonen. Gaan we verder met een andere groep Playboys. En dat was de begeleidingsband van Tony Elva. Over deze formatie is heel weinig te vinden. Ze namen wat singles op voor het Old Time Records in New York. Maar over hun persoonlijke leven heb ik helemaal niks kunnen vinden. Wel dit plaatje uit 1963. En dat heet Sherry.

0: Dit is Breda Nu.
1: En dat waren Tony Elava en de Playboys met hun liefdesverklaring aan het meisje Sherry. Ja, Sherry, dat is natuurlijk ook een drank. En een type Sherry, dat is Amontillado. In 1976 verscheen de eerste LP van The Alan Parsons Project met liederen die geïnspireerd waren op duistere verhalen en gedichten van Edgar Allan Poe. Eén daarvan gaat over ene Fortunato die meneer Montresor zwaar beledigd heeft. Montresor lokt Fortunato naar een wijnkelder waar hij een vat Amontillado heeft staan. Hij ketent Fortunato aan een muur en metselt hem levend in. Cynisch detail, de naam Fortunato betekent de gelukkige. Verhaal en lied heten The Cask of Amontillado. En de zang bij dit nummer is van niemand minder dan John Miles. Precies, die meneer wiens eerste en laatste liefde was music.

Van de Britse producer Alan Parsons gaan we naar een Amerikaanse naamgenoot, zanger Gram Parsons. Hij behoort net niet tot de beruchte Club van 27. Hij overleed in 1973 aan een overdosis drugs en alcohol toen hij 26 jaar en 10 maanden jong was. Gram Parsons was een van de grondleggers van de country rock en min of meer de ontdekker van Emmylou Harris. Ze werkten samen aan een prachtig album Grievous Angel dat in januari 1974 werd uitgebracht. En daarop staat onder meer dit schitterende duet Hearts on Fire.

Gram Parsons en Amido Harris met Heart on Fire. In 1976 brak Amido door als soloartiest en dat was met de single Together Again. Dat was een cover. Het origineel is van Buck Owens en die versie die stamt van 1964. Het was de B-kant van een single, maar blijkbaar toch goed genoeg om gecoverd te worden door tal van grote namen. Onder wie Ray Charles, Wanda Jackson, Dwight Jokum en dus Amido Harris. Maar ere wie ere toekomt. Hier is het origineel van Buck Owens. Together.

0: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: En dit is Sjaki's Platengala. En van de Amerikaan Buck Owens gaan we naar de Schot Dean Owens. Ja, en net als zijn naamgenoot is hij gek op country muziek. Dean die timmert al zo'n 25 jaar aan de weg. Zijn solo debuutalbum dat verscheen in 2001, de Droma Tapes. En daarop staat onder meer het lied New Mexico. Goed nieuws voor de liefhebbers van deze Dean Owens uit deze regio. Hij treedt 29 oktober op in het kader van de Open Road Sessions in het Witte Kerkje in Terheide.

Dean Owens, over ruim een maand in Ter Heide te beluisteren. Ja, deze Dean Owens is dus een Schot, maar hij heeft voorouders die uit de circuswereld komen. Zijn overgrootvader, die was een leeuwentemmer, en een andere voorouder, die was een clown. Ja, en nou we het toch over het circus hebben. Een van de allermooiste liedjes uit de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Die gaat over het circus. Een lied uit 1966 met tekst van Arnhem Geschmidt en muziek van Harry Bannink. In 2008 was een voorstelling te zien ter ere van de in 1999 overleden componist in de ban van Bannink. Tal van artiesten werkten mee, onder wie Loes Luca, Linke Laverman, Frans van Deurzen en Henny Vrienten. En de liedjes uit die voorstelling die zijn op cd verschenen. En ja, daar mocht dit natuurlijk niet op ontbreken aan de trapeze.

Een van die vele mooie liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. De laatste die verraste in 1999 met een album waarop de componist nou eens zelf liedjes uit eigen repertoire zong. Lang kon hij daar helaas niet van genieten, want in oktober van datzelfde jaar overleed Harry Bannink aan een hartaanval. Hij werd slechts 70 jaar. Ik ga voor u een hoogtepunt van dat album, Harry Bannink zingt, ga ik draaien. De meesterlijke smartlap, de oude Jacob. Zakdoeken bij de hand, want dit wordt geheid snikken.

De maestro zelf, Harry Bannink met de oude Jacob uit Ja zuster, nee zuster. Ja, die tv-serie uit de jaren 60, die was zo goed dat we het er nu nog over hebben. Dat geldt trouwens ook voor de band die in die tijd de grootste muziekattractie ter wereld was. En dat brengt ons natuurlijk bij...

Juist, de Beatle-cover van de week. En daarvoor gaan we naar Italië. In 1965 bracht de beatgroep Dino AE Kings het nummer Cerca di Capire uit. Dat betekent probeer het te begrijpen. En het is een cover van een liedje uit de film A Hard Day's Night uit 1964, namelijk I Should Have Known Better. Maar dan dus in het Italiaans, als het ware.

Ja, van een Beatle cover gaan we naar een Beatle vriend. En dan met name een hele goede kameraad van John Lennon, de Amerikaanse muzikant Harry Nilsson. In 1971 brak hij wereldwijd door met de LP Nilsson Schmilsson en met de single die de eerste plaats van de Billboard Hot 100 bereikte. Without You.

Even een quizvraagje tussendoor. Wie was Teddy Randazzo? U heeft geen idee? Nou, geeft niks hoor. Dat gold ook voor mij tot deze week. Teddy Randazzo, dat was een Amerikaanse popzanger, een liedjeschrijver en producent. Hij begon als lid van een gezellig accordeon trio en brak in 1954 door als zanger. Hij trad ook op in diverse rock'n'roll films, om zich daarna vooral toe te leggen op het muzikale werk achter de schermen. Ik draai een wat latere single van hem. Uit 1964 is dit het licht melodramatische I'm Lost Without You.

Teddy Randazzo met zijn tamelijk zwaarmoedige lied over een gebroken hart. I'm lost without you. Ja, ik zei het al, die Randazzo die heeft vooral ook veel voor anderen geschreven en geproduceerd. Dat gold bijvoorbeeld voor de doo-wop band Little Anthony and the Imperials. Little Anthony die brak in 1958 door met Tears on My Pillow als een blaag van amper 17 jaar. De samenwerking met Teddy Randazzo die is van een wat latere datum. Zo was Going Out of My Head een hit in 1964. En in 1965 scoorde Little Anthony en zijn makkers een top 3 hit in Amerika met een ander lied van Randazzo. En dat heet Hurt So Bad.

Little Anthony en The Imperials met Hurt So Bad uit 1965. Ja, zo little was die Anthony toen al niet meer hoor. Hij was inmiddels 24 jaar. Maar goed, ja, het nummer Hurt So Bad, dat deed mij denken aan de absolute keizer der tranentrekkers. The Big O, mijn grote held Roy Orbison. Hij schreef veel van zijn nummers zelf, maar het volgende leende hij van The Everly Brothers. Het stond als een B-kantje op de single Running Scared uit 1961. Maar dit is het hartverscheurend mooie Love Hurts.

Roy Orbison met Love Hurts. Ja, Roy die trad doorgaans op in zwarte kleding. En dat gold ook voor een goede vriend en collega van hem, die zelfs de bijnaam The Man in Black kreeg, Johnny Cash. In de herfst van zijn carrière nam hij een aantal platen op onder de verzamelnaam American Recordings. En ja, met door een wild leven gekrakeleerde stem zong hij daarop het ene mooie lied na het andere. Het volgende, dat is geschreven door Trent Reznor en in 1994 uitgebracht door Dean's band Nine Inch Nails. Johnny Cash die nam het in 2002 op en het is terug te vinden op American Recordings nummer 4. En de naam van dat liedje is Hurt. En daarop aansluitend ga ik als laatste nummer voor de pauze ga ik een nummertje uit 1956 draaien, omdat dat Hurt Me heet. En dat is van de Robins. Nou, dat is dus de laatste voor de plaspauze van 10 uur. Maar niet getreurd. Na het nieuws, daar kom ik bij u terug voor nog een uurtje heerlijke droommuziek in Sjaki's platenhalen.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzichtbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langstspelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij het tweede uur van Sjaki's Platengala. Ja, we gaan straks op de Griekse tour en een legendarische Bredase zangeres van weleer, die komt aan bod. Daarnaast heb ik natuurlijk weer fanatiek gezocht in mijn platenbak met bekende en onbekende pareltjes uit de jaren 50 en de vroege jaren 60, toen romantiek nog met de hoofdletter R werd geschreven. Het eerste uur, dat eindigden we met een plaatje uit 1956. Nou, we blijven in dat jaar. Dit zijn Otis Williams and the Charms met Ivory Tower.

Dat was Otis Williams, niet te verwarren met zijn exacte naamgenoot, die in 1960 lid werd van The Temptations en als laatste overlevende van die band nog altijd optreedt. Ivory Tower van die andere Otis Williams dus, ja, dat kwam uit in 1956. En het volgende plaatje, dat is zelfs nog een jaar ouder. Ik beschouw het persoonlijk als een van de meest ontroerende en aandoenlijke plaatjes aller tijden. In Amerika werd het destijds een top 10 hit en in Groot-Brittannië kwam het zelfs op nummer 1. Uit Florida zijn dit de Dreamweavers met It's Almost Tomorrow.

nog zo zielig liedje. I'll Do My Crying Tomorrow van The Tokens uit 1962. Een grootste hit, dat was natuurlijk The Lion Sleeps Tonight uit 1961. En ze stonden vooral bekend en waren geliefd vanwege hun falsetstemmetjes. Ja, dat laatste, dat gold natuurlijk ook voor The Bee Gees. En dan met name voor liedzanger Barry Gibb. Die vanaf medio jaren 70 met een falsetstem de disco-hits aaneenreeg. Ja, persoonlijk ben ik veel meer een fan van het eerdere werk van de gebroeders Gibb, die toen nog normaal zongen. Zoals in dit lied uit 1969, Tomorrow, Tomorrow. Destijds goed voor een derde plaats in de Nederlandse top 40.

The Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow. Ja, dat nummer dat hadden ze eigenlijk geschreven voor Joe Cocker. Ze, dat waren Maurice en Barry Gibb. Robin die had in die periode tijdelijk de band verlaten. En ja, bij nader inzien hielden de Bee Gees het lied toch liever voor zichzelf. En Joe Cocker die bracht daarom maar als single Delta Lady uit, dat geschreven was door Leon Russell. En ook dat werd een internationale hit. Maar nu iets geheel anders. De onverstaanbaar goede plaat. Ja, voor die onverstaanbaar goede plaat gaan we deze week naar mijn aanstaande vakantiebestemming Griekenland. Ik laat u een lied horen uit 1993, waarvan de titel verwijst naar een regel uit een gedicht van Odysseas Elitis. Dat was een Griekse dichter en die won in, ik weet niet precies welk jaar, maar in ieder geval hij heeft een keer de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Het gedicht Monogramma, dat komt uit 1972 en daar komt die ene regel dus uit. En hij schreef dat toen hij in Parijs in ballingschap leefde. En de zin, micromu mon bedalia, die betekent letterlijk mijn kleine, slechts een waaier. De dichter vergelijkt zijn geliefde met de pure lichtheid van een zuchtje wind dat een waaier voortbrengt en daarmee met de pure minimalistische schoonheid van het Griekse leven dat hij zo moet missen. Potverdomme, wat een romantiek. Dit is Charis Alexiou.

Charis Alexiou met Mikroumou Mon Bedalia. Ja, ik heb nog meer romantiek voor u in petto. En daarvoor gaan we terug naar 1962. Naar een liedje dat is geschreven door Howard Greenfield en Jack Keller. Het gaat over een goddelijke jonge dame met wie Keller kort daarvoor een date heeft gehad. Ene Eileen Berner. Maar in het liedje noemt verliefde Jack haar Venus. In Amerika werd het een grote hit voor Jimmy Clanton. En kort na het verschijnen van zijn single bracht ook de Brit Mark Winter het uit. En hij had er eveneens heel veel succes mee. Dit is die Britse versie van Venus in Blue Jeans.

Venus in Blue Jeans, geschreven door Jack Keller en Howard Greenfield. Ja, dat was een heel succesvol duo in die tijd. Ze schreven bijvoorbeeld ook een nummer voor de populaire meidengroep The Cordettes. Uit 1957 is dit Just Between You and Me.

Dat waren de Cordettes, die we natuurlijk vooral kennen van die verrukkelijke tophit Lollipop. Ja, ik had het dus over dat schrijversduo Keller Greenfield. En Howard Greenfield, die werkte ook samen met de in februari van dit jaar overleden Neil Sedaka. Hij begon in de jaren 50 als tekst- en muziekschrijver voor anderen, maar ging vervolgens zelf zingen en zou vele hits scoren, waaronder O Carol en Calendar Girl. In 1962 scoorde hij met het volgende liedje dat hij schreef in samenwerking met die Howard Greenfield. En dat nummer heet Next Door to an Angel.

Nou, er zijn vast in menig huiskamer wat stoelen aan de kant geschoven. En is er voorzichtig een dansje gemaakt. Ik draaide namelijk na Next Door to an Angel geheel andere koek. Namelijk de kraker van Tony Christie uit 1971, Amarillo. Maar ook dat is dus geschreven door het duo Neil Sedaka en Howard Greenfield. Een heerlijk bruiloft- en partijenliedje dat Amarillo. De befaamde Belgische zanger Romeo Spinelli die maakte er bij veel van zijn optredens ook furoren mee. En deze ook zo sympathieke Romeo, die kent hij vast wel. Want al zo'n 45 jaar is hij met regelmaat te zien en te horen op diverse podia in Breda. Ja, en bij zijn voornaam moet ik onmiddellijk denken aan een Amerikaanse singer-songwriter Steve Forbes. In 1979 had hij in ons land namelijk succes met de single Romeo's Tune. Maar dat had waarschijnlijk helemaal niets te maken met onze Romeo Spinelli.

Romeo's Tune. Ja, lekker nummer hoor, van de inmiddels 71-jarige Steve Forbert. Een misschien wat vergeten singer-songwriter die rond 1980 even heel populair was in ons land. De volgende artieste, die zingt ook over een Romeo. En zij won als eerste Nederlandse het Eurovisie Songfestival. Nou, en wat denkt u? Haar wieg stond in Breda. Dit is de onvolprezen diva Corrie Brokke met Romeo.

De in 1961 ravissante Bredase Corrie Brokke met Romeo. De melodie die is gecomponeerd door Robert Stolz en werd ook gezongen door Petula Clark. En de Nederlandse tekst die komt van een bekende Veronica-DJ van weleer, Stan Haag. Robert Stolz, ja, dat was de koning van de Wiener operette. Hij schreef meer dan 60 van die operettes en verder ook filmmuziek en heel veel slagers. Nou, nee hoor, operette of slagers, die ga ik hier niet draaien. Wees u maar niet bang. Ik laat liever een aantal van mijn favoriete artiesten horen die op muzikaal gebied, op muzikaal gebied zo zalige periode rond 1960, toen dus ook Corrie Brokke furoren maakte. Maar hier zijn achtereenvolgens de teenage idols Ricky Nelson, Dion en Frankie Avalon. Ik weet het is werkelijk vuste gek. We'll

Dat waren achtereenvolgens Ricky Nelson met Teenage Idol uit 1962. Dion met Life is Just a Dream uit 1958. En Frankie Avalon met het wonderschone A Boy Without a Girl. En die ballade die komt zelfs uit 1956. Ja, er wordt over die tijd wel eens gezegd dat de muziek te simpel en te zoetsappig zou zijn. Echt gemaakt om prille, onschuldige tienerzieltjes te bedwelmen. Maar ik kan er anno nu nog steeds naar blijven luisteren. Heerlijk. Ja, en een van de allermooiste liedjes in die categorie die nam Bobby Vinton op. Dat was in 1962. Maar pas in 1964 verscheen het op single. Dit is het intens trieste Mr. Lonely.

Bobby Vinton met die formidabele tearjerker Mr. Lonely. Ja, het is hier bloedheet in de studio, maar ik kreeg gewoon de koude rillingen over mijn lijf. Wat een plaat. Ja, en ik heb nog een hele fijne klaarliggen. En die komt weer uit 1956. Dit is een van mijn favoriete doo-wop bands. The Five Seconds met The Time.

0: Dat waren de Five Seconds met The Time. Ja, het is tijd. En dus alweer de hoogste tijd om afscheid van u te nemen. Ik draai voor u nog één plaatje en dan heb ik vakantie. Maar niet getreurd hoor, op 14 oktober dan ben ik gewoon weer bij u terug met Sjaki's Platengala.
1: Zult u mij missen als ik er niet meer ben?
0: Nou, om het leed enigszins te verzachten, sluit ik af met een vrolijk liedje uit 1961 van de drie zusjes Paris, oftewel de Paris Sisters. En dat liedje heet All Through the Night. Bedankt voor het luisteren en ja, hopelijk bent u er dan over 4 weken ook weer bij. Ik wens u in ieder geval voor zometeen een goede nacht en mooie dromen. Tot binnenkort en goodbye.
2: Goodbye. Enjoy yourself. Bye. Goodbye.
3: Goodbye.
2: Goodbye.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders, en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeurstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulvenhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaijmakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaijmakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaijmakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaijmakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Staatsbosbeheer is gestart met de inrichtingen van een aantal natuurpercelen in het Markdal bij Ulverhout. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het aanleggen van poelen, het verondiepen van watergangen en het planten van bomen en struiken. Ook komt er een nieuw uitkijkpunt. Volgens Staatsbosbeheer zijn de maatregelen bedoeld om de natuurontwikkeling te versterken en het gebied geschikter te maken voor onder meer amfibieën. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wandelaars. De meeste werkzaamheden moeten voor het einde van dit jaar zijn afgerond. De aanplant van bomen en struiken staat gepland voor begin volgend jaar, afhankelijk van de omstandigheden. Volgens Staatsbosbeheer krijgt de natuurontwikkeling in het Markdal daarmee verder vorm. Fractievoorzitter Matthijs Raaimakers van de Oosterhoutse VVD stopt per direct. Dat laat het raadslid maandagmiddag weten. Raaimakers spreekt van een weloverwogen keuze en geeft aan dat dit het juiste moment is om een stap opzij te doen. Daarbij verwijst de VVD er ook naar de afgelopen anderhalf jaar, die voor hem privé erg zwaar zijn geweest door het verlies van beide ouders en daarnaast waren er ook gezondheidsklachten. Raaimakers werd in 2022 met voorkeursstemmen gekozen en zat sindsdien in de raad. Behalve fractievoorzitter was hij ook voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. VVD Oosterhout heeft in een statement op de eigen website gereageerd op de aankondiging van Raaimakers. De partij laat weten het vertrek van de fractievoorzitter te betreuren, maar respecteren zijn besluit. De partij heeft niet laten weten wie de rol als fractievoorzitter gaat waarnemen. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 september is rond 3 uur brand uitgebroken in een geparkeerde auto aan de Grote Spie in Breda. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte van de brand raakte ook een naastgelegen tandartspraktijk beschadigd. Brandweerlieden hielden het pand intensief nat, waardoor de schade beperkt bleef tot de gevel en meerdere ruiten. De politie was met meerdere eenheden aanwezig en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.